Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

your heart. Life ain't always beautiful.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder. Cut!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Nieuwe Country Moods. Deze zondag de 6e september in het jaar 2026. Maar het kan ook zomaar woensdag de 9e zijn. Maar dan luistert u naar een herhaling. En dat is wel een stukje kwikslag. Want eigenlijk als u zondag zit te luisteren, zit u ook naar een herhaling te luisteren. Of, nou ja, ik ga het u vertellen. Ik heb het programma van de week opgenomen, want ik had gisteravond een feestje. En dat kon nog wel eens laat worden. En aangezien ik nog een klein stukje vakantie heb, had ik zoiets van, wil dat nog wel even meemaken. En niet al te vroeg naar huis toe moeten. Dus vandaar dat ik voor besloten heb om het programma van vandaag op te nemen. Dus mocht u live een verzoekje willen aanvragen, ja, dan gaat dat helaas even niet. Maar ik heb wel wat verzoekjes via de mail binnengekregen, dus die gaan we sowieso draaien. En wat hebben we verder? Nou, we zitten in september, dus dat betekent dat we een nieuwe maandartiest hebben. En de maandartiest in september is Mark Chestnut. Van hem ieder uur één nummer. En in de dubbeldraai. Ja, er waren vorige week nog een paar nummers overgebleven van Dolly. Dus we hebben Dolly maar in de dubbeldraai gedaan. Om toch nog even terug te komen op haar. En op haar verlies, hè, dat we haar kwijtgeraakt zijn. Althans, in levende lijven. Maar haar muziek blijft natuurlijk voortbestaan. En natuurlijk drie nummers met één overeenkomst. De inbreng van Han Kreeftenberg. Ook die gaan we draaien. Natuurlijk heb ik heel wat mooie muziek uitgekozen. Sunday Drive, daar begonnen we mee. Van de formatie Alabama. En ik heb hier Lee Ann Womack voor u klaarstaan met I Keep Forgetting.

Ja, de titel, of in ieder geval de titel van de song laat zich raden natuurlijk. We hoorden In the Middle of the Night van Rio Rocco. En dat was best wel een aardige lijndance hitje, om het zomaar te zeggen. Wanneer dat afspeelde, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar dat is alweer van enige tijd geleden. Dus even kijken, pak het mailtje er even bij van Johan. Daar heb ik wel wat aanpassingen aan gedaan, want Johan heeft schijnbaar moeite om nummers uit te kiezen. Dan schiet hij in de herhaling. Maar we gaan in ieder geval voor Megan een prachtig nummer draaien. Een supervrouw die alles aan het regelen is voor haar huisje. En haar vriend Robert en het hondje Divine. Of Davy? Nee, Davy is het. Om samen te gaan wonen. Ja, en hoe toepasselijk kan het dan zijn? Dat huisje of huis, dat is in het Engels natuurlijk home. En die gaan we draaien van Blake Shelton.

0: formatie Lady Antebellum. Ja, toen heette ze nog zo. Maar tegenwoordig gaan ze door het leven als Lady A. En dat heeft allemaal te maken met het slavenverleden, zeg maar. Slavernijverleden, zo moet ik dat zeggen. Ik moet me even ontschuldigen dat ik niet weet van wanneer deze Long Gone dateert. Maar die komt uit de lijndienstlijst, om het zo maar te zeggen. Dus er is wellicht een heerlijk dansje opgeschreven. En dan wordt het hoogste tijd om de eerste van drie te draaien van de maandartiest. En dat is Mark Chestnut, zoals ik al vertelde. En we beginnen met A Shoulder to Cry On.
1: Dit is Country Moods. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.
2: Because...

0: U hoorde de donkerbruine stem van Dale Watson. En die draaide we op verzoek van Jan Heg met Let This Trucker Go. Van Johnny en June tot Ella en Riley. Twee stemmen, één verhaal. Country en duetten zijn al decennia lang een gouden combinatie. Maar de samenwerking tussen artiesten lijkt populairder dan ooit. Waarom willen country-artiesten elkaar tegenwoordig zo graag op nummer hebben? En waarom zijn we zo benieuwd naar wat er tussen de twee stemmen speelt? Eigenlijk is het allemaal geen nieuwe trend. Country heeft een lange geschiedenis met de legendarische duo's Johnny Cash en June Carter, Dolly Parton en Kenny Rogers. George Jones en Tammy Wynette bewezen al lang geleden hoe krachtig twee stemmen kunnen zijn. Toch krijgen duetten tegenwoordig een nieuwe rol. Een samenwerking betekent namelijk niet alleen een extra stem op een nummer. Twee artiesten brengen ook twee fanbases samen. Fans van Ella Langley krijgen bijvoorbeeld een reden om naar Riley Green te luisteren en andersom. Eén nummer kan zo ineens een veel groter publiek bereiken. Maar er speelt nog iets mee. Zodra de mannelijke en vrouwelijke countryartiest opvallend goed samen klinken, begint de roddelmolen al snel te draaien. Zijn ze alleen goede collega's of zou er meer achter zitten? Een videoclip vol chemie, een veelzeggende blik tijdens een optreden en ook een paar gezellige foto's. Samen is soms al genoeg om fans aan het speculeren te krijgen. Blijkbaar willen we niet alleen de muzikale verhalen horen, maar ook het verhaal achter de artiest. En juist bij een duet voelt de nieuwsgierigheid extra sterk. Twee stemmen die over liefde, aantrekkingskracht of een gebroken relatie zingen, kunnen al snel voelen alsof we naar iets persoonlijks luisteren. We gaan zoeken naar aanwijzingen, interpreteren, blikken en vullen zelf verhalen in. Het succes zit natuurlijk niet alleen in die speculatie. Een goed duet voelt bijna als een gesprek. Zeker wanneer twee artiesten vanuit verschillende perspectieven hetzelfde verhaal vertellen. Liefde, ruzie, verlangen of een gebroken relatie. Met twee stemmen krijgt het verhaal meteen meer spanning. En misschien is dat precies waarom country zo goed in duetten of is in duetten. Country draait om verhalen. En soms heb je een goed verhaal nodig met twee mensen. En dat bewijst maar weer Ella Langley en Riley Green met You Look Like You Love Me.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: Ja, de prachtige klanken van Randy Travis met Forever Together.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik u vertellen. Op 3 september was dat Hank Thompson en Tom Boclaser. 4 september Granger Smith, Jack Drake, Noel Haggard en Shot Jackson. Op 5 september Ron Blackwood. Op 6 september David Allen Coe, Jeff Foxworthy, Mark Chestnut, ja, dat is de maandartiest, en Mel McDaniel. En nou zie ik op 7 september Buddy Holly staan. Nou weet ik niet of hij wat met country te maken had, maar het zal, anders zal hij niet in deze lijst staan. 8 september Harlan Howard, Jimmy Rogers en Patsy Cline. Nou, Patsy komt ook zo meteen nog een keer voorbij. Maar die heb ik niet uitgekozen voor te draaien als zijnde jarige. We gaan naar 9 september namelijk. Bill Compton, Charles Aston, die speelde in de serie Nashville, Freddie Weller, Tom Wopat en Joey Feek. En die laatste, daar gaan we wat van draaien. Zij vormde natuurlijk een duo met haar man, Joey en Rory. Maar we hebben haar hier op haar solo-album met That's Important to Me.

Lying Eyes, u hoorde natuurlijk de Eagles. En van de Eagles gaan wij naar Alan Jackson. Ja, wat deze artiest kwam van de week op een WhatsApp filmpje voorbij. Want een meisje die zat in haar auto ergens naartoe te rijden en had Spotify aanstaan. En die hoorde dit nummer voorbij komen. Ze zeggen, oh, dat is zo'n lekker nummer, zo'n lekker ritme. Misschien moet je die zondag maar even draaien in je programma. Nou Wendy, ik heb hem opgezocht voor je. Ik ga hem draaien voor je. Natuurlijk, met liefde. Hier is Alan Jackson met

That's right. Nou, of het volgende verhaal ook zo is, of dat right is, dat gaan we zo bekijken. Want we gaan naar een verzoekje van Johan. En dat verzoekje gaan we draaien voor Renate, een slimme meid. En altijd met beide benen op de grond staat. Wat er ook gebeurt. Ze is altijd de rust zelf. Nou, over benen gesproken, dat is in het Engels natuurlijk legs. En ik kwam een nummer tegen. En of het waar is, we hadden het te moeten vragen natuurlijk. Leland Martin die gaat het vertolken. En de titel van de song luidt als volgt. If I had long legs like Alan Jackson. Nou, het is mij nooit opgevallen dat

of u haar herkend heeft, maar u hoorde Miranda Lambert. En zij vertolkt hier Use My Heart. En dat is terug te vinden op haar album The Weight of These Wings, moet ik zeggen. Alweer 10 jaar geleden uitgekomen in 2016. Daarvoor hadden we Leland Martin met If I Had Long Legs Like Alan Jackson. Brengt ons bij Merle Haggard. Down at the End of the Road. We gaan luisteren naar deze klassieke.

maar ja, deze is heel lekker natuurlijk. De El Paso van Marty Robbins op verzoek van Jan Hecht. Ja, ik zat even ruzie te maken hier met een mug. Die zijn er nog steeds. ja, natuurlijk ook te horen tijdens het Time Jumper concert van Waylon. Want die speelt het nummer ook, akoestisch. Heel leuk. We toch in Nederland zijn, gaan we naar een band die inmiddels opgeheven is. We hebben 2 albums uitgebracht. En van het album Little Bit of Life, van de formatie The Music Road Pilots, draai ik You're Still.

Mark Chestnut met zijn tweede als maandartiest. U hoorde A Day in the Life of a Fool. En van een Life of a Fool gaan we naar een grensgebied. En zuidelijk gezien, ergens in de buurt van Mexico. Oftewel, south of the border, down Mexico way. Hier is Patsy Cline.

Hij gaat de heren die voorbij hoorden komen. Dit was Johnny Cash met I Walk the Line. Heb je herkend. Daarvoor Billy Carlton met That's How Country Boys Roll. En ik heb die onlangs kennis laten maken met Lily Meola. Hier is zij weer met dat prachtige You and I.

0: Mooi Lily Meola met You and I. En wanneer ik naar de klok kijk, dan...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, dus deze keer een kort weerberichtje, want... Zoals ik aan het begin van de uitzending heb gezegd, is het programma van tevoren opgenomen. Dus voor de mensen die later zijn ingeschakeld, u kunt vandaag ook niet live een verzoekje doen. Dus vraag u af waarom de verzoeklijst niet open staat. Is dat de reden? Maar in ieder geval zondag en mogelijk ook morgen is het vrij warm met maxima van 22 tot plaatselijk zelfs wel 25 graden. Er is geregeld zon, maar er is ook kans op een enkele bui. En wat gebeurt er dan de dagen daarna, zeg maar woensdag en de rest van de week, komt het waarschijnlijk al vrij snel tot een overgang naar buiig weer met soms ook veel wind. De middagtemperatuur ligt dan rond de 20 graden. En dat is heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar en het eerste deel van september. En ook is er een kleine kans dat het ook nog eens een keer een aantal dagen aannemelijk warmer wordt. Dus het is nog even afwachten geblazen.

Ja, deze melodie kent u en dat is onlosmakend vast. Zit dat aan de drie nummers met één overeenkomst. En dat is deze week het woord moon in de titel. Hierbij weer drie songs met het woord moon in de titel, schrijft Han Kreeftenberg. We gaan beginnen met de nummer 3. En daar staat Anne Murray met Shadow in the Moonlight, uitgebracht in januari 1979 op het album New Kind of Feeling op het label Capitol Records. Release mei 1979 door Anne Murray op single Shadow in the Moonlight en Yucatan Café op het Capitol Record. Op de tweede plaats vinden wij Brooks & Dunn, het origineel van The Neon Moon, met uiteraard Kix Brook en Ronnie Dunn, opgenomen in maart 1991 en uitgebracht in augustus 1991 en terug te vinden op hun cd-album Brand New Man, debuut studioalbum van het Amerikaanse country duo Brooks & Dunn. Februari 92 uitgebracht op single. En de eerste plek is ingeruimd door Rhonda Vincent met Missouri Moon. En Rhonda Vincent wordt ook wel genoemd als de koningin van de bluegrass. Uitgebracht april 2003 door Rhonda Vincent en The Rage op het cd-album One Step Ahead op het label Rounder Records. Dat zijn voor deze week de drie platen met één overeenkomst.

van de Mavericks. Moon and Stars horen u hier. En de Mavericks werden bijgestaan door Shara Farrell in dit prachtige nummer Moon and Stars. En daarvoor hadden we die drie nummers met één overeenkomst. We begonnen het lijstje met Anne Murray, Shadows in the Moonlight. Gevolgd door Brooks & Dunn met Neon Moon. En als laatste Rhonda Vincent met Missouri Moon. Zijn we toe aan een verzoekje van Johan. Wij gaan een nummer draaien voor Huub. Dus een harde werker heeft... zijn honden, of ja, hij heeft nu tijd om zijn honden 4 maal per dag uit te laten, want hij zit in de ziektewet. Nou, ik weet niet of hij de benen neemt, want we draaien namelijk de Common Limits voor hem. Met Runaway Man. 1, 2, 3.

Choices, Billy Yates hoorde u hier. En deze draaien we op verzoek van Jan Heg. Ja, en Jan kwam ik vorige week een zaterdag tegen. In Slees-Ewijk, als ik dat goed zeg. Bij Dick's Picnic, de 22e editie alweer. Waar Dick natuurlijk optrad, Anna McRose. En daar trad ook de Colonel Hammonds 5 op. Ja, naast die picknick is Dick alweer drukdoende met de Back to the Country Tour. Waarmee ze het land doorgaan. Dick samen met Savannah. En onlangs is deel 11 uitgekomen van qua albums, volume 11. En daarvan ga ik Dick draaien met Sylvia's Mother.

En toch komt het uit 2011. The Blind Boys of Alabama. Daar hebben we het over. In 2011 brachten zij Take the High Road uit. En ja, het is een beetje country en gospelachtig. En we draaien daarvan The Last Mile of the Way. Dames en heren, jongens en meisjes, Blind Boys of Alabama.

0: Yeah. I was going to say on this one, I'd love to get the intro in the first half of the first verse.
1: Ja, heerlijk hè. Het deed me denken aan een nummer door een aantal straatmuzikanten. Ik ben het eigenlijk aan het zoeken, maar oh ja, ik heb hem hier. Ik ga hem.

0: ook gelijk draaien. Want het is eigenlijk wel een bijzonder. Dat is een keer opgenomen in Amerika. En er zijn een aantal straatmuzikanten die hetzelfde nummer spelen. En uiteindelijk hebben ze daar een track van gemaakt. En het gaat om het nummer Stand By Me. Luister.
1: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Willy Nelson, Too Many Rivers, hier op Crossroads Country Radio. Ja, ben u later ingeschakeld en u dacht van ik doe even nog een verzoekje. Dat gaat helaas niet, want het programma is eerder opgenomen. Dus daar moet ik u in teleurstellen, ja. Too many rivers, I don't know a thing about love. Oftewel The Songs of Harlan Howard. Dat album bracht Willie Nelson in 2023 uit. En daarvan hoorde u Too Many Rivers voorbij komen. We gaan Mandy nog even het zonnetje zetten. Een vrouw die heel lief... Ja, heel lief is dus. En een hele mooie vrouw. Echt super verliefd geraakt. Roze bril heb ik op. Oh, Johan, jij bent verliefd op Mandy. Oh. Mandy, my dear, I can see in your eyes that you love me. Ja, dat zingen de Cats, Johan. Moet je maar eens even, ja, maar eens even gaan luisteren. Maar ja, je hebt heel iets anders aangevraagd voor Mandy. Jij wilde er overal kussen. Oftewel, kiss you all over. Hier is Tracy Atkins.

de derde tapes laatste van Mark Chestnut. U hoorde You Moved Up In Your World. Breng ons bij nog een bezoek van Jan Herg voordat wij naar de dubbeldraai gaan. Ja, Jan die wilde graag Savannah horen met Me and You and a Dog Named Boo.

0: Dog Named Boo, Me and You. Breng ons bij.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, en in de dubbeldraai, ik zei het al aan het begin van de uitzending. We hebben vorige week zondag een hele special gehad rond Dolly Parton. Maar er bleven nog twee nummers hangen, welke ik vandaag maar in de dubbeldraai heb gedaan. Zo blijft Dolly Parton toch in leven bij ons. We beginnen met Love is Like a Butterfly, gevuld door The Old Flame Can Hold a Candle to You. Dat zijn de twee in de dubbeldraai. En ik wens u er heel veel plezier mee.

0: Ja, en ook hij ontviel ons onlangs. Ik heb het over Chip Taylor. Hier samen met Kerry Rodriguez in de Angels.
1: Let's get Buddy Miller up here.
0: Oh, dank je, Chip. En klaar heb ik staan Rick van Shelton. Ricky, from a Jack to a King.

Deze kwam nog binnen via Wendy. Die wilde deze Concrete Angel graag horen van Martina McBride. En ik heb er nog eentje van Jan. Die had als laatste verzoekje nog George Strait op zijn lijstje staan. Met I Just Wanna Dance With You. Nou, ik hoop dat je dansschoenen aan hebt, Jan. Dan kunnen we wel even een dansje maken samen.

Nou, alsjeblieft Jan, daar was die dan speciaal voor jou. I wanna dance with you, I just wanna dance with you. George Strait, breng ons aan het einde van het programma. Ik hoop dat u genoten heeft, ondanks dat ik er niet helemaal live bij was. Maar goed, ja, semi-live. Nou, mocht u iets gemist hebben van dit programma, het programma wordt woensdag herhaald. Ook van 9 tot 12 uur. Dus dan kunt u het hele programma nog beluisteren. En mocht u het graag toegestuurd willen hebben, laat dan uw e-mail achter op info@crossroadscountryradio.nl. Dan kunt u het programma luisteren wanneer u wilt. Kunt u het even downloaden. Nou, we gaan eruit met Green Green Grass of Home. In de uitvoering van Johnny Reed, welke hij onlangs heeft uitgebracht. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Nog een fijne zondag. Nog een fijne woensdag. En nog een fijne rest van de week. Tot de volgende. Dag hoor.

We heten u welkom bij 2 uur country en bluegrass, Amerikanen muziek. En vanavond eigenlijk een, jammer genoeg een speciale avond. Ja, het is jammer genoeg. Onder ons is Dolly Parton

0: Leen, welkom heten. Goedenavond, Leen.
1: Tiemen, goedenavond.
0: En Gerrit natuurlijk voor, hoe had ik het ook alweer gemaakt? De microfoonassistent.
1: Ja.
0: De schuiver. En dan Johan voor de techniek en Valerie voor social media en alles wat daar in en bij hoort. Aaron Tippen begonnen we mee met Cool Not Stop. Myself. En dan gaan we naar de Flying Breeder Brothers.
1: Ja, daar is het weer eens een keer tijd voor, dacht ik.
0: Ja, zeker.
1: Een klassieker van de net zo klassieke country rockgroep. De keuze die is gevallen op een nummer van het tweede studioalbum van de band. Burrito Deluxe uit 1970. Waarop we Farther Along, het is een echt tongbreker. Farther Along vinden, een gospel die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw. Er bestaan veel uitvoeringen van, onder meer van Hank Williams en Johnny Cash en vele anderen. Maar hier zijn de Flying Burrito Brothers in de bezetting met Gram Parsons, Chris Hillman, Bernie Leadon, Sneaky Pete Kleino en Michael Clark.

0: Wie had dat gedacht dat ik ooit nog eens een gospel zou draaien, zei ik net al tegen de mensen hier.
1: Ja.
0: Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee. Flying Burrito Brothers waren dat met Farther Along. Een van mijn bijdragen aan het blokje ter ere van Dolly Parton is een nummer van Trio, dat wonderschone album dat zij in 1987 opnam, samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Phil Spector die schreef het in 1958 voor de groep The Teddy Bears, waar hij toen zelf lid van was. En hij kwam er zelfs mee op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En later hadden ook Peter en Gordon, en daar kende ik het nummer natuurlijk van, en Bobby Vinton er ook nog succes mee. Maar in 1987 werd het nummer als het ware weer uit de, ja, hoe zeg je dat, onder de stofdoeken vandaan gehaald. Oh, ja. En onder de aandacht gebracht door de drie eerder genoemde dames en verscheen het op Trio. Het behaalde een toppositie in de Billboard Hot Country Songs lijst, zoals die lijst toen weer heette, en in de Canadese Country Music hitlijst. Luister naar en zwijmel weg met Dolly, Emmylou en Linda. To know him is to love him.

0: Dolly, Emmylou en Linda. Met To Know Him Is To Love Him.
1: En dan gaan we door met het volgende. De nagedachtenis aan het overlijden van Dolly Parton. Ze is 88 jaar geworden. Een korte ziekbed gehad met kanker. Daar is ze aan overleden. Ze heeft haar eigenlijk een beetje verkeerd behandeld. Hoe moet ik het zeggen? Want ze was natuurlijk... De man was overleden en daarna is het met haar echt hard achteruit gegaan. En zo moest Dolly dus je afscheid nemen van deze wereld. Wij hebben vanavond voor haar drie nummers, waarvan ik er twee en Leen eentje. Maar we beginnen dus met het nummer met Dolly Parton en dat vind ik weer mooi, Norah Jones. Want Dolly zong met eigenlijk iedereen. Dus de hele wereld heeft met Dolly wel een keer gezongen. En daarom gaan we nu eerst luisteren naar The Grass Is Blue, Dolly Parton en Norah Jones.

0: Nou, mooi met Dolly Parton samen met Norah Jones. The Grass is Blue. Alleen zei net, we hebben hem al een paar keer gehoord. Maar we hebben hem natuurlijk in het Nederlands al een keer gehad bij ons in de uitzending. Vorige week hebben we hem in het Fries gehad.
1: Ja.
0: Ja, en nu in het echt.
1: Leuk.
0: Ja. Norah Jones en Dolly Parton. Dolly Parton, ze was al vroeg in haar leven muziek aan het schrijven. En een heel belangrijk nummer. En dat heeft echt ook wat te maken met wat we dus nu beleven met Dolly Parton. Het verhaal van Sekke. En dat blijkt dus een opa te zijn van Dolly Parton. En daar heeft zij toen die tijd al heel vroeg over geschreven. Het mooiste onderdeel van het lied is eigenlijk dat Dolly zegt: wanneer zou Jezus terugkomen? Dat kan vandaag, kan morgen, het kan volgende week. Voor hem maakt het niet uit. Hij zegt: ik ben er klaar voor. De aardse leven bestaat uit problemen en verdriet. Maar wanneer Jezus hem roept, zou zijn hem die voorbij. Een recent vat van dit samen als een optimistisch gospelnummer. Over uitkijken naar het sterven. Het niet verdrietig hoeven te zijn. Maar de weg te vinden naar een andere toekomst. En dat schreef Dolly Parton. En het nummer wat zij daarvoor uitgekozen heeft was When Jesus Comes Calling for Me.

0: ter herinnering aan Dolly Parton, dit prachtige nummer.
1: Ja, en om de breedte van repertoire en werk wat zij heeft gemaakt in haar leven, om dat te illustreren, draaien we nog een mooie cover van een traditional door Dolly Parton, die ik in mijn verzameling vond. En het zou mij verbazen als dit nummer ook is opgenomen in al die overzichten die deze week worden gedrukt en gedraaid. Ik gok van niet. Hier horen we Dolly Parton die zich uitleeft in een stevige uitvoering van het aloude House of the Rising Sun. Een track van het album 9 to 5 and Other Jobs uit 1980. Dolly Parton.

0: En dan luisteren we naar een gast die bij ons in de studio is geweest. Pam Beckbed, toen wij 25 jaar bestonden, was zij een van onze gasten die toen meegedaan heeft aan die gezellige uitzending. Ik luister nog elke dag daarna in mijn auto. Dus ja.
1: Ja, nou, dat heeft zijn geld wel opgebracht. Nou, maar we goed, zitten wel erg in de dames.
0: Pam Beckbed, ik zal nog even de titel. Ik zal nog even de titel noemen.
1: Sorry.
0: Son of the Preacher Man.
1: Ja, ja. Prachtig. Amy Helm, de dochter van Livon Helm. Die hoorden wij al eens vaker hier. Al dan niet samen met haar vader. Op wiens album zij vaak meezong en speelde. En misschien hoorden we haar wel vaker. Want zij is een veelgevraagd achtergrondzangeres. Onder meer bij artiesten die we hier ook wel regelmatig draaien. Ze maakt zelf 4 soloalbums, waaronder This Too Shall Light in 2018. En daarvan draaien we River of Love, een nummer van de hand van T-Bone Burnett.

0: River of Love van Amy Helm.
1: Dan gaan we weer lekker door, want het gaat prima zo met de muziek, hè?
0: Ja.
1: We zitten weer lekker in voor vanavond.
0: We zitten er heerlijk in, ja. Absoluut. En we zijn nog niet klaar.
1: En we zijn nog niet klaar, want het is al maar het eerste uur. Dus,
0: precies.
1: Maar goed, ik voel voor mezelf, ik heb wat onbekendere artiesten ook gevonden. Ik ben dus weer in de platenkast gedoken.
0: Ja.
1: ja. Ik denk, ik breng vanavond alleen maar cd's mee. Ja. Ik heb zoveel muziek, dat moet ik maar eens even de cd's laten horen. Ernie Oldfield. En ik heb er weinig over te vertellen. Maar ik vind wel dat de muziek wat hij draait fantastisch is. I got what I am.

0: Oldfield en dit nummer I Got What I Am.
1: Nou, mooi.
0: Ja, was leuk weer even.
1: Het zijn van die nummers waar je eventjes recht van overeind gaat zitten, hè?
0: Nou ja, dat klopt, ja.
1: Dat deed je toch al.
0: Dat deed ik sowieso, doe ik het af en toe tussendoor al.
1: Okay. Zonder het gitaarspel van Larry Knechtel had de groep Brad met hun guitarman, laat ik het nou goed zeggen, nooit zo'n succes gehad. Opgericht in 1969 mochten ze hun eerste optreden doen in het voorprogramma van de Flying Burrito Brothers. Ze namen 3 studioalbums op voor ze ruzie kregen met hun solo-gitarist Rob Royer en een vervanger vonden in Larry Knechtel. En dat was een gerenommeerde gitarist die al met de Beach Boys had gespeeld op Pet Sounds en met Simon & Garfunkel op Bridge Over Troubled Water. De titelsong van hun 5e studioalbum Guitar Man, geschreven door zanger David Gates, is eigenlijk heel bijzonder. Het klinkt country-achtig, maar het is het niet. En toch ademt het een stevig country-sfeertje en durf ik het hier gewoon te draaien als een typisch rocknummer dat zwaar beïnvloed is door het country-geluid. Een eerbetoon aan de man met de gitaar. Niemand in het bijzonder, gewoon de Guitar Man.

0: The Guitar Man, He Got to Play. De Guitar Man van Brad, natuurlijk.
1: Ja. Ja, het kwam me heel bekend voor, want in mijn jonge jaren ben ik ook geweest.
0: Ja.
1: Toch? Heb ik daar toch heel veel naar geluisterd. Ja.
0: Zou je niet zeggen met die baard van je?
1: Nee, hè? Nee, maar ik ben ook aan het oefenen voor Sinterklaas.
0: Mm.
1: Hij moet steeds langer worden.
0: Oké. Okay.
1: Maar haar verjaar nog niet. We gaan naar Doyle Lawson. En dan praten we natuurlijk weer over bluegrass muziek. En dat is weer fantastisch. Doyle Lawson, zijn band bestaat uit Doyle Lawson, Steve Cutley, Barry Abernate, Dale Perry en Owen Saunders. Dat zijn de bandleden van
0: Quicksilver.
1: Quicksilver, ja. En op deze cd 14 nummers. Zo, ook ja. Dat, hè, dat is ook wel lekker. En ja, ik...
0: Korte nummers waarschijnlijk, maar toch.
1: Ja, ja, 2,56.
0: Ja, ja.
1: Dus, en daar doen we niks bij af. Zonder BTW en dat, 2,56. Goed, we gaan naar Doyle Lawson luisteren en Sweet Rosie Jones.

0: En zo mochten wij luisteren naar die Sweet Rosie Jones.
1: Nou.
0: Ik zou haar niet kennen.
1: Nee, ik ze tegenkom ook niet.
0: Nee.
1: Maar ja, goed.
0: Maar de muziek was leuk. Ja, en dat is het belangrijkste.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan naar... Ik wil kort even wat over zeggen, Leen. Martin Stewart, die staat bij ons op de lijst voor het Bristol verhaal.
1: Ja.
0: En daar treedt hij ook op. En heel misschien, maar dat zullen we nog wel zien in de toekomst. Maar dat wachten we rustig af. Komen we hem ook nog een keer te spreken. Maar dat is heel misschien.
1: Heel misschien.
0: Maar nou, wat wil jij over Marty zeggen?
1: Ja, ik wou net zeggen, het is Marty Stewart en zijn band The Fabulous Superlatives. Is al sinds jaar en dag een gevestigde naam in de country. En zij schuwen ook niet met hun muziek eens lekker aan te schurken tegen een ander soort roots music, namelijk de rock. Ik vond een lekker nummer op wat Marty Stewart's voorlopig laatste min of meer succesvolle studioalbum lijkt te zijn, Way Out West uit 2017. Dat werd geproduceerd door Mike Campbell van The Heartbreakers. Het is een nummer dat Marty Stewart samen met Gene Clark, ik zeg alweer, lijkt te hebben geschreven. Het staat op papier. Maar die is al lang niet meer onder ons. En ook niet uit die tijd waar dit album uitstamt, 2017. Hoe dan ook, het is een prachtig nummer. En heeft de pakkende titel Time Don't Wait.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.
5: This

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer doorgaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass Oldtime. En voor de rest ga ik het allemaal niet opnoemen, want u kent ze allemaal wel, dat weet ik zeker. En we begonnen ons tweede uur met Bergen. Bergen Valley, Perry. Of heb ik dat verkeerd, Leen?
1: Nee, het is wel een heel typische naam. Ik zou het, geloof ik, als Beracha uitspreken.
0: Maar... Zo kan het ook nog.
1: Beracha Valley.
0: Ja, nou, het is gewoon bluegrass muziek. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja, zo is het. En het heet On the Wings of Angels. Nou, dat is ook duidelijk.
0: Dat is ook weer...
1: Er is ook geen woord Frans bij.
0: Nee, helemaal niks. Niks. Dus, maar goed, dat was het begin van het tweede uur. En dan gaan we door met Leen voor het volgende nummer.
1: Ja, daar hebben wij de Dylan cover bij de Lurven. En dat is een item dat ik er altijd graag tussendoor gooi. Als het kan, een country of bluegrass uitvoering van een Dylan nummer. Maar als de handschoen door een Amerikanenband wordt opgepakt, dan is het mij ook goed. Eens kijken wie dat vandaag bereid is om te doen. Ah, kijk, daar hebben we Seldom Seen. Die hebben we al een poosje niet gezien. De bluegrass formatie uit

0: Klinkt niet erg als een Dylan-nummer, gek genoeg. Ja, maar het is uit zijn beginperiode en het is op zich wel een apart nummer.
1: Ja.
0: Boots of Spanish Leather. Seldom Seen heette de band.
1: Die is ook heel bekend.
0: Ja.
1: Ja, zo is de volgende ook. Anne-Marie is ook heel bekend.
0: Ja.
1: En het nummer is ook heel bekend. Emmylou Harris die zingt het en er zijn heel veel meer artiesten. Maar het leuke is, Leen, jij hebt ooit een keer die band uit Engeland geïnterviewd bij de EWOP.
0: Ik?
1: Ja.
0: Ja.
1: En die zongen dit nummer ook.
0: Oh, kijk
1: ik weet even zo gauw niet meer hoe die band heet. Dat weet jij misschien nog wel, maar nee, ook niet meer.

0: Ik niet,
1: nee. Maar goed, als de mensen zeggen van dat nummer kennen wij en die band kennen wij, dan zeg ik van waarom luisteren we die naar Snowbird?
0: Ja.

0: Goed, dit was dus Anne Ray live. En die met haar meezong was Gene Harden. En we zijn in de tussentijd ook achter welke band bij de EWOP dit nummer gezongen heeft. Dat was Carmel Sheeran en The Raven.
1: Ja,
0: ja. Ken je dat nog?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik ga het in mijn archief opzoeken. Ja. Wat voor vragen dat gesteld heb. En eventueel kunnen we het er over 2 weken nog eens even hebben.
0: Laten we dan proberen het interview nog een keer opnieuw te doen.
1: Nou.
0: volgende gauwling, want ja. We gaan stom kletsen.
1: Oké. Van de Ozark Mountain Daredevils verschijnen op verklaarbare wijze af en toe nieuwe toevoegingen in mijn muziekverzamelkast. Deze keer kwam ik een leuk nummer van hen tegen van hun The Car Over the Lake album uit 1975. Het is van de hand van Steve Cash, destijds zanger van de band en een van de oprichters. En voor zover ik kan nagaan tot zijn dood in 2019 lid van de band. Het nummer heet Cobblestone Mountain, waarmee hij aantoont dat je zelf ook een berg kunt maken als je een beetje handig bent met kinderkopjes en specie. Het is wel slim om dan in kinderkopjesland te gaan wonen en er ook wat magie bij te gebruiken.

0: Nou, mooi, hè? Ja, kinderen, lief gaan slapen.
1: Nou, wel rusten.
0: Ja, de Ozark Mountain Daredevils met een wat ongebruikelijk liedje, maar wel erg lief.
1: Ja.
0: Cobblestone Mountain.
1: Goed, dan gaan we naar de volgende en dat is Larry Stewart. En dat is een Amerikaanse countryzanger. En dat komt graag in ons programma voor, hoor, countryzangers.
0: Ik wou net zeggen, joh.
1: Maar deze beste man die was in het verleden de zanger van A Restless Heart. Hij is een interessante figuur, vooral vanwege zijn herkenbare tenor. En zijn grote rol in de band die hij speelde. En in zijn countrymuziek. En dat in de jaren 80-90. Goed, wat ik heel bijzonder vind, is dat hij gaat zingen.
0: Mooi.
1: Dat gebeurt je niet elke dag.
0: Nee, met een countryzanger weet je het maar nooit.
1: Nee. Hij gaat zingen. They ain't make enough road.

0: kun je hier in de buurt wel tegenkomen, hè? Dan kom je aanfietsen of aanrijden. En dan gaat de weg opeens over in een zandweg.
1: Ja, klopt, ja.
0: De Hunneweg in Voorthuizen.
1: Voorthuizen,
0: mooi voorbeeld.
1: Klopt, ja. Moet je altijd bot op de rem om
0: te ja, proberen. Precies. Dus nou ja, daar gaat het over. Ja. Had ook de Hunneweg kunnen rijden.
1: Ja, dat was makkelijker.
0: Ja. Sorry.
1: Ja. Maar goed, we hebben nog een paar nummers voordat we zover zijn dat we op mogen houden. Want ik ga nog graag door.
0: Ja.
1: Met Sheryl Crow.
0: Ja, Sheryl Crow die heeft een nummer opgenomen. Ik denk dat het ook uit die tijd stamt waarop dit verzamelalbum uitkwam. Met liedjes van Hank Williams. Gezongen en gespeeld door diverse artiesten. Album heet Hank Williams, Timeless. Dat album dus, dat werd geëerd met een Grammy voor het beste country album. Het jaar erop zal dat waarschijnlijk geweest zijn. Er staan onder meer bijdragen op van Bob Dylan. Dat nummer heb ik al een keer gedraaid, geloof ik. Maar ook van Johnny Cash, van Keith Richards, Tom Petty en Sheryl Crow. En van de laatste is het nummer Long Gone Lonesome Blues.

0: Hey Sheryl Crow, Long Gone Lonesome Blues, een nummer van Hank Williams. En wat ik nooit geweten heb, is dat ze ook nog mooi kunnen jodelen.
1: Dat heb ik ook nooit geweten.
0: Maar toen was er nog vriendin van Louis Armstrong, hoor ik. Lance Armstrong, misschien dat het daardoor kwam.
1: Ja.
0: Mooi nummer trouwens.
1: Zeker. Ja? Ik heb een cd gevonden, die heeft Harro ook. En die heb ik toevallig nou ook. This is Americana. Ik wist niet dat ik hem had. Laat ik het zo even zeggen. Dat, ja. En ik blijk dat ik er nog eentje thuis heb liggen.
0: Zo.
1: Ik weet niet of het dezelfde is. Of
0: als je hem kwijt wil, dan...
1: Ik ga even kijken of het een dubbel is. Maar als er geen dubbel is, dan hou ik ze allebei graag zelf.
0: Ja, dat is.
1: Maar op deze cd staan heel veel goede artiesten. Willie Nelson, Alison Krauss, de Jayhawks. Wie dan meer? Ralph Stanley. En ik denk dat we daar eens naar gaan luisteren. Wild Geese Cry. America.

0: brown in the summertime.
1: Dat was Dave Elvin, een zanger die ik hier nog niet vaak ben tegengekomen.
2: Ik ook niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Dus dan was mijn gevoel goed.
2: Ja, helemaal.
1: Hoewel hij toch al een poosje meeloopt en al heel veel werk op zijn naam heeft staan. Dus daar moeten we nog eens een keer wat dieper ingraven. In de jaren 80 was hij overigens lid van de roots rockband, de Blasters. Maar eind van dat decennium ging hij solo met zijn album Romeo's Escape. In 2006 nam hij zijn 11e studioalbum West of the West op, met uitsluitend nummers van liedjeschrijvers uit Californië. En daarop vond ik dit alleszins fraaie Here in California, geschreven door Kate Wolf. En die zouden we wel moeten kennen.
2: Ja.
1: Die hebben we een tijdje geleden nog een keer gedraaid. Ik ga gelijk door, jongens, want de Rolling Stones die brachten eerder dit jaar een nieuw studioalbum uit onder de naam Foreign Tongues, oftewel Vreemde Talen. En er zullen er een heleboel luisteraars zijn die zeggen, daar heb je hem weer. De Rolling Stones, wat moet dat nou in dit programma? Nou, tijdens de opname hadden de heren Jagger, Richards en Wood weer eens een country tik waar ze af en toe last van hebben. Dus ja, je moet er altijd even goed naar kijken. Nou ja, last, ons deert het verder niet. Luister gewoon naar Ringing Hollow, een nummer dat schreeuwt om een cover door een country artiest.

0: Nou, als je dat hier op het einde nou vervangt door wat gejodel.
1: Ja.
0: Goed.
1: Dat had ook nog gekund, ja.
0: Mick Jagger. Ja. En zijn maats Keith Richards en Ron Wood. Want dat zijn de enigen die nog over zijn van de Rolling Stones.
1: Oei.
0: Ja, het wordt dunnetjes. Ja, het wordt dunnetjes. Ja. Ringing Hollow was dat van hun meest recente album.
1: En dus, dan kun je het ook Jodeling Hollow noemen.
0: Jodeling Hollow, ja. Ja. En vooral als je het in een beetje een goede badkamer doet, dan klinkt het lekker hollow ook. Goed, wij zijn benieuwd wanneer dat de eerste coverversie hiervan komt door een country artiest.
1: Ja.
0: Goed, in 1979 nam J.J. Cale zijn vijfde studioalbum op, dat heel passend het cijfer 5 als titel kreeg. Ja, een van de nummers daarop was het zo typische laid-back nummer Don't Cry Sister, dat later ook verscheen op het met Eric Clapton gezamenlijk gemaakte album The Road to Escondido uit 2006. Maar vandaag draaien we het origineel van het album 5 van J.J. Cale. Don't Cry, Sister.

0: Oh, dat is zo'n tekst van... het komt allemaal goed. Ja, don't cry, sister. Het komt allemaal goed. Oh. J.J. Cale was dat uit 1979.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat is weer een hele mooie, want dat zijn de Native Kitty Dirt Band. Maar samen met Kris Kristofferson.
0: Oh, dat is goed.
1: En dat is wel leuk natuurlijk. Hè? En waar ze over zingen is Gold, Watch en Chain.

Goed, dat was het ene laatste nummer voor vanavond. En we gaan zometeen over naar Dottie West. En die gaat ons vertellen over de Country Girl. En onze Country Girl is ons van de week ontvallen.

Voor het meepresenteren, Gerrit voor het meeschuiven, Johan voor de techniek, Valerie voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
2: Guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

I get low, so I get high again. I know this guy

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
9: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
10: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
11: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Een plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op weer een

soul and hits from the heartland and hurts like you. Hi and welcome all listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats van hoofd naar nummer 9 deze week, het meest recente hit succes van Kenny Chesney, hier is Carry On.

het randje van de top 20, de nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd, met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

14 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on...
1: Alabama.

Spotlight on Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met The Mighty Road Roller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

0: vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
0: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Hits from the
2: Heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
2: We're getting back.

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraak single heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Roadroller.

aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hits from the heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul samen met Ella Langley en J-Dads op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. Ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado.

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sada Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met I Wasn't Country When Country Wasn't Cool van Nashville Songwriters Hall of Fame lid Lynn Anderson, die op 30 juli jongstleden is overleden in Nashville, Tennessee. En ze is 67 jaar geworden. En dit is ons eerbetoon, een volledig programma, gewijd dus aan Lynn Anderson. En No Another Time werd in 1967 uitgebracht op Chart 1004. Het liedje werd geschreven door haar techniker, Jerry Lane, stond 14 weken in de charts met als hoogste notering, plaats 8.

En de solo-carrière van Lynn Anderson begon in 1966 met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder Liz Anderson geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Het zou haar tweede Billboard-notering worden, 19 weken in de charts en goed voor plaats 5.

En in 2006 bracht de zangeres overigens nog een album uit vol met liedjes die door haar moeder zijn geschreven. Cowgirl getiteld. Ja, en als moeder succes heeft, gaat dochter het vanzelfsprekend in haar voetsporen proberen. En in dat opzicht had Lynn Anderson een voorsprong op veel van haar collega's. Zo nam ze tijdens een sessie in juli 1966 in de RCA Victor Studio in Nashville onder leiding van producer Slim Williamson Right, Right, Right op, wat we tegenkwamen op haar gelijknamige chartalbum. En ook dit liedje is geschreven door haar moeder en was tevens haar eerste kennismaking met de Billboard charts, waar het 17 weken bleef staan en uiteindelijk strandde op plaats 36.

En Lynn werd op 26 september 1947 geboren in Grand Forks, North Dakota. Ja, en het leek erop dat ze een schitterende carrière tegemoet ging in de paardensport. Want toen ze 15 was, had ze al een kast vol met prijzen. Maar zoals u zult merken, liep het heel anders. Maar laten we eerst maar eens weer gaan luisteren naar een van haar vele liedjes die werden opgenomen op het chartlabel. Zoals deze bijvoorbeeld uit 1967, The Worst I Yet To Come.

En in 1966 namen haar ouders, Liz en Casey Anderson, haar mee naar de Disc Jockey Convention in Nashville. En daar zong ze een duet met haar moeder Liz, wat met meer dan gewone belangstelling werd gadegeslagen door Slim Williamson, de baas van Chart Records. En hij wilde haar meteen hebben voor zijn maatschappij. En dat zou het begin worden van een rijke platencarrière. En Then Go is een chartopname uit 1967.

En in 1967 tekent ze een contract met Laurens Welk, die een tv-show had. De Laurens Welk Show, waarin ze regelmatig optrad. En ze werd tevens de enige country-artiest die door heel de Verenigde Staten op tv te zien was. En tijdens de sessie van januari 1967 nam ze voor Charts Too Much of You op. En dit liedje, geschreven door Gene Hood, komen we in de Billboard-chart van dat jaar tegen op plaats 28.

Ja, en uiteraard werd Lynn beïnvloed door haar beroemde moeder Liz. En samen met haar kwam ze in 1968 uit met de single Mother, May I. Wat tijdens een sessie op 2 januari 1968 werd opgenomen in de RCA Victor Studio. En dat gebeurde omdat haar moeder onder contract stond bij RCA. Het liedje werd onder begeleiding van een aantal klassenmuzikanten opgenomen. Zoals bijvoorbeeld Ray Eddington en Wayne Moss, Pete Drake en Lloyd Green bijvoorbeeld op de steel, Roy Husky Jr. de bass, Jerry Kerrigan de drums, David Briggs de piano plus vocals. En de producer was Felton Jarvis. En Mother, May I, geschreven door moeder en dochter, werd dus opgenomen in die RCA Victor op 9.445 en was ook weer goed voor een notering in de charts. Plaats 21 werd het uiteindelijk.

En in 1968 trouwde Lynn met producer-songwriter Glenn Sutton, die voor Epic Records werkte en die later ook nog een plaats zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Ze kregen samen een dochter, Lisa. Ze scheiden in 1977 en in datzelfde jaar 1968 kregen we ook te maken met The Big Girls Don't Cry, de gelijknamige titelsong van haar album wat in 1968 werd uitgebracht op charts en ook weer geschreven door haar moeder Liz en goed voor een 12e plaats in Billboard's Hot Country Songs van 1968.

Ja, Linda Andersen, ze zingt best mooi, hè? Maar daar bent u inmiddels al wel achter gekomen. En ze deed ook een flinke dosis humor en entertainment in haar liveshows. En natuurlijk haar LP's mochten er ook zijn. En zo vonden we op haar album uit 1969 At Home with Lynn het mooie I Used to Know All Those Things.

Ja, en tijdens een sessie in 1968 werden er weer een aantal songs opgenomen voor Tjaart. En als je soms aan haar vroeg, is dat nou niet vermoeiend? Dan antwoordde ze, hoe kan iets wat je het liefste doet nu vermoeiend zijn? Want dit is wat ik toch het allerliefste doe. Singing, my song.

En Lynn gaf aan het begin van haar concerten altijd een goede raad aan haar toehoorders. Listen to the country song. Dus lieve mensen, geef dan maar gewoon gehoor aan en luister naar That's a No-No. Wat komt van haar chartalbum At Home with Lynn uit 69. En Ben Peters is de schrijver van het liedje. En het nummer stond in 1969 2 weken op een tweede plaats.

En in 1969 bracht ze van Sjaart ook een aantal singles uit met geluidstechnicus Jerry Lane, waaronder deze.

Ja, en dat klinkt zeker niet verkeerd, hè? Dit nummer samen met Cherry Lane, Keeping Up Appearances. Trouwens, moeder Liz schreef het weer. En in de Billboard van 1967 strandde het op plaats 49. En Lynn Anderson brak eind jaren 60 door in de Amerikaanse tv-show The Lawrence Welk Show. En haar optredens in dit programma leverden haar een contract bij Columbia Records op. En zo werd er tijdens een sessie van april 1970 in de Columbia Recording Studio A Woman Lives for Love opgenomen. Het nummer komt van het tweede Columbia album, uitgebracht in augustus 1970 met als titel No Love at All.

En in juni 1970 bracht de zangeres overigens nog een album uit op charts wat vol staat met liedjes die door haar moeder zijn geschreven. Songs My Mother Wrote getiteld. En een van de songs hierop is Be Quiet Mind.

Ja, en tot nu toe zijn de liedjes die u hoorde bijna allemaal uitgebracht op het chartlabel. En ik vraag me af hoeveel u ervan kende. Ook het mooie Beggars Can't Be Choose is uitgebracht op het chartlabel en komt nog van datzelfde album Songs, My Mother Wrote.

Ja, Lynn Anderson. Ze zal vooral voor eeuwig in het muziekgeheugen gegrift blijven door haar wereldhit. I Never Promised You a Rose Garden, geschreven door Joe South. Dit is nog steeds een van de best verkochte country hits ooit. Ze won voor dit nummer een Grammy en werd uitgeroepen tot beste vrouwelijke countryzangeres van 1971. En daarnaast bezorgde de hit haar een sterrenstatus. Rose Garden stond 20 weken in de country charts, waarvan 5 weken op de eerste plaats, bereikte een derde plaats in de reguliere popcharts en werd een hit in 15 andere landen, waaronder ons eigen landje. En het liedje werd uitgebracht in 1970, het jaar dat Anderson en haar man Californië ruilden voor country hoofdstad Nashville.

Ja, en dit is natuurlijk de Lynn Anderson, die bij iedereen bekend is. En platen van Lynn Anderson verschijnen vanaf die tijd aan de lopende band. En dat is wel een overduidelijk bewijs van haar grote populariteit. En ook in ons land heeft ze sinds Roosgaarden een groeiende belangstelling. En wat valt er eigenlijk te vertellen van een plaat die perfect in elkaar zit, zoals Roosgaarden, waarop ook songs staan als Nothing Between Us.

Ja, en voor alle singleverzamelaars onder ons, dit was de B-kant van Roosgarden. En tegen het einde van de 60e jaren reisden ze op en neer tussen Hollywood en Nashville en uiteindelijk verhuisden ze in 1970 naar Nashville en scoorden hits met onder andere You're My Man, geschreven door haar echtgenoot Glenn Sutton, en het stond in 1971 2 weken op de eerste plaats.

En met Cry, een song van Chelsea Coleman, stond ze op 26 januari 1972 op plaats 3. En met dit liedje gaan we even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij het tweede deel van onze special rond Lynn Anderson, die we openden met Fool Me, goed voor een vierde plaats en geschreven door de schrijver van Rose Garden, Joe Sout. Ja, en wat staat op haar Columbia LP? Listen to a Country Song. En vanaf dit moment kon het niet meer op met de hits. De ene naar de andere volgde. Ze was in 1972. En de gelijknamige titelsong van het album Listen to a Country Song, een song van Ellen Gard en Jim Messina, stond 13 weken in de Billboard Country Charts met als hoogste notering plaats 4.

En in Nashville, waar ze inmiddels woonde, werd Lynn Anderson geproduceerd door Glenn Sutton, met wie ze in 1968 trouwde, en ze had hits aan de lopende band sinds haar crossover hit I Never Promise You a Rose Garden, waarmee ze de nieuwe superstar van Amerika werd. Ze trad door het hele land op en verscheen in elke belangrijke tv-show. In 1971 verscheen de LP Rose Garden met uiteraard het nummer erop en ze kregen verspreid over de hele wereld 16 gouden LP's voor. In Amerika is het zelfs platina geworden en ook kreeg ze een Grammy voor de beste vocale prestatie van dat jaar en tientallen onderscheidingen volgden. Ze was onder andere de beste zangeres bij CMA en voor het blad World werd ze zelfs de zangeres van de 70er jaren. In 1973 volgde weer een nummer 1 hit. Ditmaal voor Keep Me In Mind, geschreven door George Ritchie en echtgenoot Glenn Sutton.

Ja, wat een verschil hè, tussen haar opnamen op Tjaart en deze Columbia-opname. Op Tjaart hoorden we veel meer country-invloeden, waar wij natuurlijk als echte country-freaks toch meer van houden. De Columbia-opnamen zijn meer commercieel en gericht op een breder publiek. In die tijd trouwens zong ze ook voor de president en de koningin van Engeland. En ze zong samen met bijvoorbeeld Lucille Ball, Bing Crosby en Tom Jones. En natuurlijk gaf ze wel de country music een nieuwe impuls en dat alles door één enkel nummer, Rose Garden. En in de 70 en 80 jaren volgden er nog vele hits en de mensen bleven ook naar haar concerten komen. En een van die hits was Sing About Love, 17 weken in de charts, waarvan 2 weken op een derde plaats. En ook dit liedje werd weer geschreven door Manlief.

Ja, de zangeres bracht in haar carrière ook vele albums uit en scoorde wereldwijd hits. Zoals bijvoorbeeld het door John Battis en Richard Carpenter geschreven Top of the World in 1973. 15 weken in de charts met

als hoogste notering plaats 2 en dat was, om precies te zijn, op 2 juni 1973, voordat het een pophit werd voor de Carpenters.

Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal, dat nummer. Hè? We konden het zo meezingen. Top of the World. En dan Lynn Anderson komt uit een muzikale familie. Haar moeder schreef in de jaren 60 al songs voor countryzanger Merle Haggard. En zelf natuurlijk ook een gerespecteerde zangeres. En onder moeders vleugels toert Lynn aanvankelijk met haar moeder door het land. In 1966 neemt ze haar eerste solo-single op In Person. En de countryzangeres valt na een paar singlesuccessen op bij de tv-producenten van de Laurens Welk Show, waar ze een vaste gast wordt en wat haar uiteindelijk zal leiden naar het grote Columbia-label, waar ze onder andere in 1975 dit nummer opnam, Walk Me to the Door.

Ja, en Lynn wist precies wat ze wilde. Goede muziek maken voor zoveel mogelijk mensen. En dat had ze zelf in de hand en het is haar dan ook uitstekend gelukt. Al met al is het gewoon plezierig luisteren naar de mooie, heldere stem van Lynn Anderson. Zoals bijvoorbeeld bij het liedje What a Man My Man Is. Ook weer geschreven door haar echtgenoot Glenn Sutton. En het zou tevens haar laatste nummer 1 hit worden. En dat was, om precies te zijn, op 26 oktober 1974.

En Lynn René Anderson, zoals ze voluit heette, was, zoals ik eerder al vertelde, het meest bekend door het nummer Roosgarden. Ze scoorde in Amerika 5 nummer 1 hits, stond 17 keer in de top 10 en meer dan 50 keer in de top 40. En in 2012 werd ze opgenomen in de Country Music Hall of Fame en groeide uit tot een van de belangrijke zangeressen van Amerika. En van het album What a Man, My Man Is, komt ook nog Where Is All That Love You Talked About?

En in 1981 raakte ze echter op een doodspoor. Ze had alles bereikt wat maar mogelijk was en het succes bleef een beetje uit. Ze had haar gezin verwaarloosd en besloot om hier verandering in te brengen. Ze verhuisde met haar tweede man, Harold Stream, naar Lake Charles, was daar gelukkig en kreeg nog twee kinderen. Het was echter te mooi om waar te zijn, want ook dit huwelijk ging mis en in 1982 scheidde ze van echtgenoot nummer 2. En met haar drie kinderen ging ze terug naar Nashville en ging bij haar ouders wonen. I Want to Be a Part of You vonden we op het Columbia album All the King's Horses uit 1976.

Maar ja, langzamerhand kwam ze tot de conclusie dat ze toch maar weer moest gaan zingen. Maar ze was wel bang dat ze na 2 jaar stilte niet meer aan de bak zou komen. Maar dat viel reuze mee. Ze heeft haar carrière weer opgepikt en is blijven zingen tot aan haar dood. Songs over horses, rodeo en cowboys, nou die liggen er wel. Hier is Rodeo Cowboy, afkomstig van dat Columbia-album All the King's Horses uit 1976.

Emmett Lynn Anderson is, en dat mag gezegd worden, een van de grand dames uit de Amerikaanse countrywereld overleden. Anderson kreeg de liefde voor het genre met de paplabel mee, want haar beide ouders waren gerespecteerde countryartiesten. Vanaf 1967 trad ze 2 jaar lang op in de populaire Lawrence Welk Show, wat haar een platencontract bij Columbia opleverde. En in 1970 scoorde ze dus haar grootste hit, I Never Promise You a Rose Garden, waarover ze later het volgende zei. Het was perfect getimed. Het kwam uit net na de Vietnamoorlog en heel wat mensen probeerden hun leven weer op de rails te krijgen. De song drukt uit dat je iets kunt maken van niets. Maar er was natuurlijk veel meer dan deze ene song, zoals je tijdens dit programma al heeft kunnen horen. Zo vonden we op haar album uit 1978, Outlaw is Just a State of Mind, It's Not Always Love.

Ja, en eerlijk gezegd vinden wij eigenlijk dat dit liedje Lynn Anderson onwaardig is. Maar ja, als je voor een groot label werkt, worden ook deze songs je voorgekauwd en moet je ze opnemen. Maar ze had, zoals ik zei, toch wel hele mooie songs gemaakt. Op Even Cowgirls Get the Blues is de titel van haar album trouwens, wat in juli 1980 werd uitgebracht op Columbia. En daarop vinden we songs als Love Me Tonight.

En ze bleef tot begin jaren 80 één van de belangrijkste countryzangeressen. Haar laatste top 10 hit dateert uit 1984 en dat is een duet met Gary Morris. You're welcome to Tonight.

En zoals gezegd, Lynn Anderson trad ook op met grootheden als Tom Jones en Big Crosby, maar ze zong ook met supergrootheden als Joss Jones in bijvoorbeeld het heerlijke If You Can Touch Her at All.

Ja, over country gesproken, hè? Hier hoorden we weer de Lynn Anderson, zoals wij ze het graag hoorden. Samen met Joyce Jones deze keer in If You Can Touch Her At All. Ja, en dan hebben we nog één, nog zo'n prachtig duet, Fools For Each Other. En dat doet ze samen met Ed Bruce.

En in 1988 kwam ze weer helemaal terug met een heel goed album van Mercury. En hierop horen we de Lynn zoals wij haar het liefste horen. What She Does Best is de titel van het album, met erop onder andere As Long As The Memory Survive.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

Ja, listen to the music en dan ben je hier op het hele goede adres. En hartelijk welkom op deze zondagavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jukebox. Ik ben er tot aan de klok van 11 uur ben ik weer gezellig bij je. En ja, ik zit er helemaal klaar voor om uw favoriete countrymuziek te draaien. Daarvoor heb ik mijn verzoeklijst of mijn Jukebox geopend. En die kunt u natuurlijk vinden via onze website. En luistert u via onze player, dan kunt u op de button klikken van verzoek. En zo kunt u een verzoeknummer aanvragen. Weet u niet hoe het werkt? Ga dan even naar onze website. En klik dan op uitleg verzoekjes, wat links in het menu staat. En zo. Ja, voor de rest gaan we natuurlijk even kijken of er nog nieuwtjes te melden zijn vanavond. En ja, gewoon heel veel lekkere muziek. We begonnen natuurlijk met het onmiskenbaar met de Doobie Brothers, Listen to the Music. We gaan verder met een man die we later in de uitzending ook nog terug horen komen met een ander nummer van hem, ook van dat album. Het is het album Tuskegee. We hebben het natuurlijk over Lionel Richie. Hier samen met Rascal Flatts zingt hij Dancing on the Ceiling.

De kop is er inmiddels af. We zitten alweer ruim 10 minuten over de klok van 8. En ik heb nog een verzoekje binnen. Dus u mag de eerste zijn om een verzoek aan te vragen. Ja, u weet inmiddels wel hoe dat werkt. En als je buiten om je heen kijkt, begint het? Het is al donker. Ja. En gisteren werd het herfst. Hebben we afscheid kunnen nemen van de zomer. En gaan we toch de donkere dagen in. De donkere dagen naar december. De donkere dagen naar kerstmis. En als het donker is, dan schijnt er ook regelmatig een maan.

Dat gebeurt zeker wel één keer in de maand. En ja, dan zal die waarschijnlijk ook over Amsterdam schijnen. En nee, ik ga het niet over het voetbal hebben. Want dan kan je het meer over tranen hebben, geloof ik. Nee, ik ga gewoon de Amsterdam Moon draaien. Van het laatste album van The Mavericks.

heerlijke muziek. Dolly Parton, My Tennessee Motown Home. En zojuist hoorde u Daniel O'Donnell met How Can I Write on Paper. Ja, nou wilde ik eigenlijk een nummer gaan draaien van Emmylou Harris. En dan samen met Mark Knopfler. Maar ik kon hem niet zo snel even vinden, want we hebben inmiddels al zo'n grote lijst. Ja, kijk, hier hebben we ze in ieder geval al. We hebben inmiddels zo'n grote lijst met nummers. Dat bestaat al uit ruim 70.000 nummers. En u zult begrijpen dat dan wel aardig een zoekpartij wordt om bepaalde nummers even snel op te zoeken. Maar This Is Us, dat is het nummer wat Dolly Parton samen met Mark Knopfler gaat zingen hier. U kunt er natuurlijk ook even een dansje bij doen, hè?

De Nashville Friends met de Mexico. En u vindt die terug in de CCR Linedance Top 20. Die u aanstaande vrijdag weer kunt horen tussen de klok van 8 en 11 hier bij Crossroads Country Radio. Ja, ik weet niet of u door de week, als u niet thuis bent en niet via internet luistert, wel eens naar Radio 2 luistert. Maar daar komt de laatste, ja, zeg maar anderhalve week veelvuldig de nieuwe single voorbij van Sheryl Crow. Die heeft een mooi nieuw album uitgebracht onder de titel Feels Like Home. En ja, daarvan heeft ze de single afgetrokken met de titel Easy. En ook hier bij Crossroads Country Radio laat ik hem horen.

mooi, hè? En dan denk je dat country alleen in dat grote USA wordt gemaakt. Maar dit komt gewoon niet heel ver vandaan. Brian Cole, zo is zijn naam. Hij komt uit Ierland. Old Love Never Die. En er komt veel meer natuurlijk mooie country muziek uit het Ierland. Ja, er komt ook onze Daniel O'Donnell vandaan. En noem ze allemaal maar op. Mick Flavin, Suzanne McCain, Sandy Kelly, Rolly Daniels, ja. En hoe heet die andere? Kom er zo wel op. Maar in ieder geval, heerlijke muziek om na te luisteren. We gaan een verzoekje doen, want er kwam een verzoekje binnen van Hattie. En ze zegt een hele goede avond, André. Voor jou natuurlijk ook, Hattie. En ik hoop dat je een beetje opgeknapt bent. En dat je gezellig met Henk samen naar het programma zit te luisteren. Misschien dat jullie samen even een dansje gaan doen op de volgende verzoek van jou. Want jij vroeg of ik Emmylou Harris wilde gaan draaien met Jan Brown. The Mexican Wind.

Ze komen allemaal voorbij. Rij aan rij. Bumper aan bumper. De mooiste verzoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox.

0: vriend van de show, oftewel Johnny Reed, samen met Serena Ryder. En zij zongen Walking on Water. En die was op speciaal verzoek vanuit het Veenendaalse. Ja. Dat, nee, ik zeg er eigenlijk niks op, maar we gaan een volgende verzoekje doen. Want Henk en Mariet zitten ook weer lekker te luisteren. En die wilde in Dreams gedraaid hebben voor de Red Rose Country Dancers. Maar dan in de uitvoering van onze eigen Jack Sunman. Nou, dan gaan we dat natuurlijk doen, hè. Want verzoekjes, ja, die proberen we natuurlijk altijd te draaien.
1: Hallo, ik ben Jack Sunman. En ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
2: Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Heufjellen kamer gehuurd in Hotel California. Dat is natuurlijk van het heel vries over concert. Mooi nummer. Ja, wat ook een mooi nummer is, is het nummer Please Don't Tell Me How the Story Ends. En dat hele mooie nummer kwam ik gelukkig tegen op het debuutalbum van Jackie. Oftewel Jacqueline van der Griend, die haar naam omgedoopt heeft in Jackie. Nadat ze destijds meegedaan heeft aan The Voice of Holland. En ze wordt door Michel Visser, geloof ik. Ja, wordt ze in ieder geval ondersteund. Maar in ieder geval een nieuw album uitgekomen. Onder haar single naam Living in a Love Song. Maar we hebben het natuurlijk, zoals ik net al zei, over Don't Tell Me How the Story Ends. Ik vind het zo bijzonder mooi.

Oeh, ja, ik moet zeggen, ja, nee, ik ga het niet zeggen. We gaan verder met het volgende verzoekje. Lijkt me veel verstandiger, want we blijven in Nederland en dat doen we met de Colonel Hammonds IV. Want die is namelijk aangevraagd door Marjolein. En zij wilde eens een ander nummer horen die ze anders aanvraagt, zeg maar. We gaan luisteren naar Bit by Bit.

Ja, bit by bit. En de Colonel Hammond's Four. Ja, zo even even geleden. We moeten trouwens zelf kijken. Ik weet niet eens uit mijn hoofd meer van welk album dit afkomt. Oh, komt van het album Between the Lines uit 2006. Waar ook het nummer If I Needed You op voorkomt. Ik zag een leuk verzoekje de lijst binnenkomen. Want Jan Heg en Else zit ook gezellig te luisteren. En Jan vraagt een nummer aan die bij mij ook wel in mijn favoriete lijstje staat. Het is een nummer van Willie Nelson samen met Carlos Santana. U kent hem wel, die gitaarvirtuoos. Ja. Hier zijn ze samen met They All Went to Mexico.

Nederlandse en Belgische countrysterren stralen bij Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.

show. We zijn weer aanbeland in Nederland en Helmond om precies te zijn, want dat is de woonplaats van countryzangeres Corrie, die aangevraagd was door Henk en Mariette voor alle luisteraars. Zong zij voor hun closer. Ja, ik heb er nog een Nederlandse countryzanger erin staan, ook een verzoekje van Henk en Mariet. Maar die gaan we straks draaien. We gaan eerst eens even horen hoe de plannen zijn van Dolly, Linda en... zijn er twee, zie ik hier. Oh nee, Emily doet ook nog mee. Emmy Lou, moet ik zeggen. Ja, is aangevraagd door Else voor iedereen. Dus mocht u plannen willen maken, luister dan maar.

Ja, wat zal deze Vince Gill trots geweest zijn op dit nummer. Wat hij samen zingt met zijn dochter Jenny. Jenny Gill. En Vince Gill natuurlijk. Met de River Like You. En het Amerikaanse gaan we toch weer naar ons eigen platte, vlakke land. En helaas moeten wij zijn optredens missen. Want afgelopen augustus hield hij zijn laatste optreden in Thorn. Tijdens het plaatselijke Country en Western Festival. Ja, iedereen weet inmiddels dat ik het over Fred Schellen heb. Fred is aangevraagd door Henk en Marriet. Voor al hun country friends. En ze hebben uitgekozen het nummer Let's Chase Each Other Around the Room.

Ja, de broertjes Bellamy met de Afterglow brengt ons 5 minuutjes over de klok van 9:30. En George Strait, Reba McEntire, Blake Shelton, Eric Church, Alabama en Miranda Lambert zijn toegevoegd aan de optredende artiesten tijdens het concert dat op 22 november zal plaatsvinden als eerbetoon aan George Jones. Ik ben verheugd en vereerd dat zoveel van George's vrienden komen naar wat zijn laatste concert zou moeten worden, zei Nancy Jones. George hield van deze artiesten en voor zijn overlijden had hij hen bijna allemaal een brief geschreven.

draaide achtereenvolgens Miranda Lambert met de Airstream Song. En zojuist George Jones himself met You're Still On My Mind. Ik had ook nog een mooi verzoekje van Els in de lijst aan. Die wilde graag Jim Reeves horen met Deborah Allen met Take Me In Your Arms And Hold Me.

En dat was speciaal op verzoek van Marjolein. Die wilde de Shamrock horen met de Irish Stew. Zo, kopje koffie erbij, koekje erbij. Want we zijn nog niet dik genoeg. Ja, zo zie je maar. In de verzoeklijst... Ja, moet ik eigenlijk anders beginnen. Want we zitten natuurlijk allemaal op Facebook. En daar krijg je op een gegeven moment vrienden van weleer kom je tegen. En natuurlijk ook oud-collega's. Zo gebeurde dat bij mij ook. Zoals menigeen weet ben ik nog steeds taxichauffeur. En dat deed ik in mijn tijd in Utrecht ook. En in Utrecht zijn ze van de twee grote taxibedrijven die... jaren geleden samen zijn gefuseerd tot Utrechtse taxicentrale, bezig met een reunie wat aankomende oktober staat te gebeuren. Maar goed, zo kom je weer in contact met je oude collega's via Facebook. En zo deed Hans Eimers een verzoekje. En nou blijkt een oud collega waar ik toch vroeger vaak samen mee zat te eten en koffie te drinken tijdens onze lange diensten van... maar liefst 12 tot 14 uur lang, 's avonds en 's nachts. Ja, blijkt hij ook countryliefhebber te zijn en aanstalten te maken om te gaan country line dansen. Nou, hartstikke leuk, Hans. En jij denkt, ik wil toch wel eens horen hoe mijn oud-collega klinkt als hij zelf een liedje zingt. Nou, hij heeft dus een nummer van ondergetekende uitgezocht. Hier is There Goes My Everything. Dankjewel, Hans. En leuk je hier te ontmoeten.

John Fogerty met een nummer natuurlijk van, volgens mij, ja, John Denver natuurlijk. Toch? Die heeft hem toch geschreven? Ik neem aan van wel. Back Home Again. En daarvoor ondergetekende met There Goes My Everything. En ja, ik kreeg nog een verzoekje van Corina in de lijst. En die had er zo'n groot verhaal bij dat het niet eens in het vakje van de reden kon van, voor het verzoekje. Dus heeft ze maar opgestuurd via een Facebookbericht. Hallo André, deze vraag ik voor iedereen die luistert aan en speciaal voor jou en alle andere DJ's van CCR. Je zorgt er toch maar weer voor dat vele mensen een hele fijne muzikale avond hebben. Dit geldt natuurlijk voor alle DJ's van CCR. Hier een mooi nummer van de enige echte Alan Jackson. Voor iedereen die fan van hem is en graag naar hem luistert. Luister en geniet met de muzikale groet van Corina. Hier is Here in the Real World.

heerlijk die nummers uit. Vervlogen tijden, althans, ja, zij is nog niet zo oud, maar ja, ik weet wel in het begin toen ik country begon te draaien, want de radio maken doe ik natuurlijk al ruim 30 jaar, om het zo maar te zeggen. Maar toen ik country begon te draaien, toen was dit vrij aardig een linedance hitje. Just Someone I Used to Know. U hoorde natuurlijk Amber Digby. Daarvoor George Strait met The Steel of the Night. En ik heb nog een heel mooi verzoekje in de lijst staan. En dat verzoekje komt af van Els. Die wilde een nummer horen van Johnny Cash, Tommy Cash, Tom T. Hall en George Jones. En het nummer heet True on the Flag.

0: Tommies, Johnnies, Georgies, or yours.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Wow, ja, een heerlijk rondje, heerlijke muziek. Johnny Cash, Tommy Cash, Tom T. Hall en George Jones. Met, hoe heet het beste nummer? Ja, kan ik het, Two on the Flag. En ja, u hoort hem nog praten. Elvis Presley met de American Trilogy. Ja. We gaan eens even kijken hoe de aankomende dagen eruit gaat zien. Hoe het weer zich gaat houden, ondanks dat het herfst is. Dus met andere woorden,
1: dit is het weerbericht.
0: Ja, dat is een leuke. Ander muziekjas dat u gewend bent, maar in ieder geval vanavond en vannacht is het droog en wisselend bewolkt. En geleidelijk ontstaan mistbanken. Langs de noordkust staat net iets meer wind en is de kans op mist kleiner. De minimumtemperaturen liggen dan rond een 11 graden. Morgen is er 's middags regelmatig zonneschijn, maar de dag start met nevel, mist en lage bewolking. De middagtemperatuur komt uit tussen de 19 graden op de Wadden en 22 lokaal in het zuiden van het land. Ook dinsdag wordt een fraaie nazomerdag. De dag start met nevel en mist, maar in de middag wordt het met een behoorlijk veel ruimte voor de zon zo'n 20 tot 23 graden. Later in de week neemt de neerslagkans geleidelijk wat toe. De maximumtemperaturen komen dan met circa 18 graden wat lager uit dan morgen en dinsdag. Maar deze waarde is normaal voor de laatste dagen van september. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het weer? Kijk dan op de website naar www.weeronline.nl. Ik heb nog een mooi nummer klaarstaan. Want ik zag via Facebook dat er in België enorm gedanst wordt. En het schijnt een hele linedance hit te zijn op het nummer van Lionel Richie. Dan de country versie van Stuck on You. Dus ja, ik weet niet of die hier al gedanst is. Maar anders gaan we u er hier ook maar gelijk mee besmetten.

Cheers. Lekker nummer, hè? Ja, Lionel Richie en Darius Rucker met Stuck on You. En er komen net nog een paar hele mooie verzoekjes in de verzoeklijst. En die gaan we natuurlijk nog draaien, want we zitten 8 minuutjes voor de klok van 10:30. Dus dat gaat zeker nog wel lukken. De eerste ga ik tegelijk maar uithalen. Een nummer van Neil Young en The Crazy Horse. En de titel van het nummer is Clementine. En is aangevraagd door Elst voor haar eigen Jan. En natuurlijk voor alle luisteraars die het mooi vinden. MUZIEK

Zo, 5 minuut 40, schoon aan de haak. Deze Neil Young and the Crazy Horses. Ja, Clementine, op zijn Engels gezegd dan. Ja, de volgende komt af van Hattie. En ja, dat is een juweeltje hoor. En ik weet dat we die, hoe zou je dat zeggen? Die liefde een beetje delen samen. Hier is Leland Martin met de Don't Forget to Remember.

Oh, een mooie van Hattie. Don't forget to remember Leland Martin. En de volgende mag er ook zijn. Ja, en de aanvraagster, ja, die is een hele tijd afwezig geweest. Kan wel zeker een jaar lang geweest zijn. Maar ja, zo komen er toch de schaapjes weer terug in het, ja, hoe zeg je dat? In de Crossroads Country Radio weide. Ja, Marja die zit sinds tijden weer te luisteren en die vraagt een nummer aan van Raoul Malo. You're only lonely.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven, meldt u zich dan aan als donateur of sponsor. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@crossroadscountryradio.nl of kijk even op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

dat is ook weer een nummer die nog niet zo heel lang geleden een leuke hit was. En was aangevraagd door Els Heg. En die wilde graag deze Bellamy Brothers horen samen met de Truckstop. Hello Lady Harley. Nou, Paula die is ook nog even om het hoekje komen kijken en die zegt... Haha, ik kom je nog even plagen en zeggen dat ik je gemist heb door alle toestanden. Maar donderdag plaag ik je weer met verzoekjes. Ik zou graag Amber Digby nog gedraaid willen hebben. Ja, je hebt dus niet geluisterd, want die heb ik even kijken. Ja, een drie kwartier, nee, klein uurtje geleden gedraaid, maar dat geeft niet. Hij is aangevraagd, dus we gaan haar gewoon nog een keer draaien met Here I Am Again. Nou, is heel toepasselijk, toch?

0: Ja, een reisje of een kaartje voor een reisje naar de hemel. Heel vrij vertaald is dat natuurlijk. U hoorde Savannah en die was op verzoek van Jan Heg met The Ticket to Heaven. En er kwam op het valreep nog een verzoekje bij. Verzoekje van mijn oud-collega Hans. Die wilde nog graag die gouden ouwe horen van Tammy Wynette. Een van haar grootste hits natuurlijk. We gaan nog even luisteren naar Stand By Your Man.
1: En dan nu, André's Country Klassieker.

Ja, dat waren de klanken van Major Dundee Band, oftewel met Dick Van Alten aan natuurlijk. Eens even kijken of ik hem nog kan vinden. Ja, ik kan hem nog vinden, want ik zag dat ik nog een paar minuutjes over had en ik denk, nou, laat ik dan de aankomende nummer 1 uit de CCR, Line Dance Top 20, maar gaan draaien als afsluiten van deze gezellige muzikale avond. Dit is Even O'Donnell met de I Will Show Home. Maak maar lekker een dansje nog even zo.

de klanken van Evan O'Donnell zijn we aan het einde gekomen weer van deze jukebox. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft vanavond. En mag u gewoon weer uitnodigen om morgenavond weer te luisteren naar ons andere verzoekplatenprogramma. Te weten Rijnlands Country Time. Want hij is als het goed is morgen weer terug van vakantie. En tussen de klok van 7 en de klok van 10 zal hij uw verzoekjes aan elkaar draaien en natuurlijk presenteren. Voor mij zit het er in ieder geval op. Morgen weer vroeg op, dus we gaan gauw onder de wol kruipen. Donderdag ben ik er weer met een nieuwe Moonlight. Ik zou zeggen tot dan. En ik zou zeggen, doe geen dingen die u anders ook niet doet. Een hele goede nachtrust en een hele fijne werkweek. Dag hoor.

En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: A poet, a songwriter, and a swell all-around fellow, Chris Christopherson.
2: What a swell all-around fellow, man. Hey,
3: take off your shoes.
2: Carl's a swell all-around fellow, too.
3: Okay, we're going to go to G.

Carmichael.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joannelen.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.